0: De afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
5: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Nederland.
1: Toppers van toen.
0: Non-stop.
1: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
0: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop.
0: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Radio Tessel. Toppers van toen. Op Radio Tessel.
1: Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burgh. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De Demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burgh. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
3: Door Al Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrumlinks in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
3: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
5: Daar is de winst.
6: 5-7, 16.
5: Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
3: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
7: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
7: Radio Texel.
8: Het beste van het eiland. Radio Texel.
9: Dit is Radio Texel.
10: Struis.
11: Vroeg.

0: Tijd voor het Wadomroep nieuwsoverzicht.
1: Het beste van het eiland
2: hoor je op Radio Texel.
0: Het Wadomroep nieuwsoverzicht kun je altijd nalezen op www.wadomroep.nl. Ik nodig je uit om dat te doen. Hier volgt een kleine selectie. Terschelling. Midland staat voor een dag vol met dieren tijdens Beestenmerk. En Texel. Texel onderzoekt haalbaarheid derde schip. En Terschelling paardenrace over openbare weg tijdens marktdraverij in Midsland.

0: vanaf het eiland.
1: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.
2: Achtereenvolgens op Radio Texel kon je luisteren naar Wham! Club Tropicana uit 1983. Mariah Carey en Trey Lorenz met I'll Be There. En Mart Hoogkamer met Miss Montreal en Houden van Haten. Elke werkdag tussen 9 en 10 kan je jouw favoriete muziek op Radio Texel horen in Doe Het Lekker Zelf. Ga naar de website van Radio Texel en klik op verzoekplaat. Op de meest muzikale frequentie van de Wadden kan iedereen meedoen. Samen maken we de mooiste radio. Straks mag je luisteren naar Roxette, Listen to Your Heart. Maar nu

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Achtereenvolgens op Radio Texel, Roxette, Listen to Your Heart, George Ezra, Green Green Grass, New Kids on the Block, You Got It, en Professor Green en Emily Sandé met Read All About It. Blijf luisteren naar Radio Texel met Starship. Ah!

0: van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.
2: Je hoort de James Brown, Sex Machine. En nu krijg je Smokey Robinson en The Miracles met The Tears of a Clown. Tot straks.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
1: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Radio Texel.
6: Dit is Radio Texel.
7: Struis.
8: Vroeg.

Op Radio Tesla heb je kunnen luisteren naar Jackie Graham en Set Me Free. Welkom in de tweede uur van Struisvroeg op deze maandag 14 september 2026. Je luistert naar Radio Tesla op de 106.1, muziek voor iedereen, of via www.radiotesla.nl. En natuurlijk ook via DAB+, als wat omroep. Straks krijg je Crystal met Bottles. Nu Jennifer Lopez, Let's Get Loud.

0: tijd voor... Wat voor dag is het vandaag?
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Op maandag 14 september 2026 is het Wereld EHBO-dag. En het is Nationale Orgeldag en Dag van de Boerin. Nou, kan toch eigenlijk niet mis. Maar niks internationaals, gewoon...

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Na Tupac met Changes krijg je Nick Schilder, Annika, Diana Ross, Womack & Womack, Douwe Bob en de Beatles met Twist & Shout. Blijf luisteren naar Radio Texel. Nu de Pointer Sisters. He's so shy.

2004, Just Stone en Don't You Wanna Ride. Het programma Struis Vroeg voor deze maandag 14 september zit erop. Morgen is er weer een Struis Vroeg, weer van 7 tot 9. En straks mag je luisteren naar Doe Het Lekker Zelf, ons verzoekplatenprogramma. Je kan de platen aanvragen via www.radiotessel.nl. Vanaf 10 uur mag je luisteren naar Wadda Macchiato met Rob van Leeuwen. Ik hoop dat jullie dat dan ook doen. Wat mij betreft, tot morgen. Doei doei.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
3: Doral Negens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
4: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
3: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
5: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
3: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
6: Radio Texel.
7: Het beste van het eiland. Radio Texel.
8: Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die via onze site aangevraagd worden, vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10. Op Radio Texel, de Waddenomroep.
9: Doe de rigga digga ding dong song.

Dus doe het lekker zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die je via onze website aanvraagt, worden vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10 op Radio Texel, de Waddenomroep. Op Texel, maar ook Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Het beste van het eiland
3: hoor je op Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Late bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Van L tot 12. Wat een macchiato.
5: Een hele goede maandagmorgen, daar zijn we weer, wat een macchiato, tot aan 12 uur van L weer met lekkere muziek, hier en daar wat nieuws en het weer en af en toe wat flauwekul er tussendoor. Vandaag deze maandag is er misschien wel iemand jarig en speciaal voor alle jarigen hierop en iedereen die feest viert vandaag, een lekker plaatje om mee te beginnen. Dit is Stevie Wonder, happy birthday, een hele goede morgen.

Je hoort Alessia Cara uit 2016, Scars to be Beautiful. Daarvoor hoorde je lekker mee te beginnen Stevie Wonder. Iedereen gefeliciteerd die vandaag jarig is. Straks heb ik voor je Man at Work met Down Under uit 82. Ook Clouseau komt voorbij met Nobelprijs. Maar eerst Britney Spears.

Muziek van Man at Work, 1982, een Down Under. Down Under staat eigenlijk voor Australië, de andere kant van de wereld. En daar komt Man at Work ook vandaan. Ik ben even op de waddenomroep.nl aan het kijken naar het nieuws van de afgelopen dagen, het afgelopen weekend. En zie je dat daar een bericht staat van de TESO. Die heeft haar jaarverslag gepubliceerd. De veerdienst is zeer goed in haar kernactiviteit. De boten varen 99,86% op tijd. Maar er zijn wel een groot aantal uitdagingen voor de toekomst. Zoals een nieuwe veerhaven, directieleden en ook een reserveschip. Grote plannen dus voor de toekomst. Meer nieuws en informatie lees je op onze website waddenomroep.nl. Straks heb ik voor je Jaap Reesma, Nederlandstalige plaat van 2023 zie ik. Als je voor me staat gaat hij voor je zingen, maar eerst Clouseau 1996. Dit is Nobelprijs.

Muziek van Jaap Reesema uit 2023. Als je voor me staat. En Jaap Reesema heeft al meerdere mooie nummers gemaakt. En dit was er ook eentje. Straks het weerbericht met Peter van der Struis. Hier op Radio Texel 106.1. Ook via het internet te beluisteren. Natuurlijk via www.radiotexel.nl. Of de diverse streamingsdiensten. En ook bij de waddenomroep.nl kun je denk ik inmiddels ook wel luisteren naar Radio Texel. Het weerbericht met Peter van der Struis komt er straks aan. Hopen dat we het een klein beetje droger gaan krijgen dan op dit moment. En dat de zon er ook een beetje bij komt. En dat we weer een beetje van elkaar kunnen gaan houden. Tenminste, dat is de strekking van de volgende plaat die je nu al hoort. Het goede doel is hier, 83 en hou van mij.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Muziek van Johnny Hayes Jazz hoorde hier op Radio Texel, de Shattered Dreams.
1: Van L tot 12. Wat een macchiato.
0: Sax Blondie met The Tide is High uit lang vervlogen tijd. En Kensington zie ik ook nog staan. Maar eerst...

Muziek van Holly Johnson uit de jaren 80. Americano's hoor je hier op Radio Texel. Even een weetje om over te praten tijdens de koffie. Een baby heeft maar liefst 90 botten meer dan een volwassene. In de groeiperiode groeien een aantal botten, waaronder de botten in de schedel, namelijk aan elkaar. Waardoor er nog maar 206 van de 300 overblijven. Nou weet je dat ook weer. Hier is Phil Collins.

even terug in de tijd weer. Dat doen we regelmatig in dit programma. We hadden Macchiato tot aan 12 uur terug in de tijd naar 1978. You Make Loving Fun, een hit van Fleetwood Mac. Straks John Lee Hooker met Carlos Santana en de Santana Band met The Healer. Tot aan het nieuws ook Taylor Swift, You Need to Calm Down.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. De Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel. Van L tot 12. Wat een macchiato.

Muziek van Bruno Mars uit de hitlijsten van nu. On My Soul hoor je hier 2 uur van Latte Macchiato van 11 tot 12. Met lekkere muziek ook in 2 uur. Kop koffie voor mezelf gepakt. En een koek erbij. En hier en daar ook een verzoekje van mij ertussendoor. Nieuws, het weerbericht en flauwekul. En Juice Newton nu met The Queen of Hearts.

0: Playing with the Queen of Hearts. Harte vrouw op tafel gooien. Dat is het ergste wat je kan doen tijdens klaverjassen volgens mij. Duke Ellington had er een hitje mee in 1981. Je luistert naar Radio Texel. Justin Timberlake hoor je al met What Goes Around Comes Around. Felix Jan komt erachteraan meteen Nobody. En ook Freeway of Love van Aretha Franklin ga ik zo voor je draaien. En daarachteraan hebben we nieuws.
1: Hey.

0: The Freeway of Love, Aretha Franklin, hoor je hier op Radio Texel. Kijk even op de waddenomroep.nl naar het nieuws. En ik zie dat in alle vroegte trokken gisterochtend wandelaars op Terschelling samen de duinen in voor Walk into the Light. Tijdens de week van de suïcidepreventie liepen zij vanuit het donker richting de zonsopkomst. Een wandeling voor mensen die zelf met suïcidale gedachten te maken hebben gehad, iemand zijn verloren of zich zorgen maken om een ander.
1: Op Terschelling komen wandelaars vroeg in de ochtend samen voor Walk into the Light tijdens de week van de suïcidepreventie. In het donker trekken ze de natuur in richting de zonsopkomst. Een symbolisch moment om aandacht te vragen voor suïcidaliteit en steun te bieden.
2: We starten in het donker en dan komt langzaam het blauwe uur. Dat is een heel mooi moment en alles is stil en dan zie je mensen langzaam openen en je hoort de geluiden van de vogels en je ziet nog een paar sterren en langzaam komt de zon dan op. Op de Schelling, net als in de rest van het land, hebben we natuurlijk ook te maken met veel mensen die helaas ook te maken hebben met zelfdoding, dan wel als hulpverlener, maar ook natuurlijk in je eigen omgeving.
3: Zo sprak ik ook iemand die echt voor zichzelf kwam, omdat hij meerdere keren keuzes had gemaakt om te kijken of je het leven wilde beëindigen. En toch hier staat en wel er nog is. Maar we zijn hier ook omdat je mensen verloren hebt. Of omdat je mensen ziet die lijden omdat ze iemand verloren hebben.
1: Marije wijst ook op 113. Via 113.nl en de app is informatie en hulp te vinden.
3: 113 is een hele belangrijke site waar je alle informatie kan vinden. Er is ook een app van. En ook daar staan bijvoorbeeld de vragen als jij je zorgen maakt over iemand en je denkt, ja, waarom trekt diegene zich steeds meer terug? Op die app staan alle vragen die je zou kunnen stellen, maar ook de signalen die je kan herkennen.
1: De wandeling laat zien dat je er niet alleen voor staat. Samen op pad, samen in gesprek.
2: Door erover met elkaar in gesprek te gaan en de ruimte te nemen en te gaan wandelen met elkaar en het lijf in beweging te zetten, merk je gewoon van, goh, dan komt er een beetje ruimte om je heen. Een beetje ruimte om te voelen, om te delen, om te huilen, om te lachen. En dat is allemaal gebeurd vanochtend.

Muziek van Tracy Chapman, een Baby Can I Hold You in 1988. En daarvoor een prachtige reportage die terug te vinden is op waddenomroep.nl over de samenkomst op Terschelling voor Walk Into The Light. Dit is Dua Lipa met Love.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Muziek van Blancmange en Don't Tell Me, 1984. Het weerbericht met Peter van der Struis hebben we gehoord. En daarvoor hoorde je Dua Lipa met Love Again. Dit is Radio Texel met muziek nu van Johnny Cash. Well,

hoorde Tyla uit 2023 met zijn Water. Even een weetfeitje. En je hebt vast een collega, als je tenminste op je werk op dit moment naar Radio Tessa luistert, een collega die af en toe zijn scheet laat. Ja, dat is menselijk. Ieder mens laat scheten. En doet dat ook iedere dag. Scheten ontstaan door gasvorming die op zijn beurt weer ontstaat door het verteren van voedsel in de darmen. Maar wist je dat een mens er ongeveer 6000 per jaar laat? 6000 per jaar.

Muziek van Talk Talk en It's a Shame, Such a Shame, hoor je. Het is tijd voor mij al een beetje om afscheid van je te nemen. We gaan richting de lunch. Het is bijna 12 uur. Tot die tijd nog twee platen. Santana en Michel Brands met The Game of Love. En ook Traantje Oosthuis hebben klaarstaan voor je met Knocked Out. Eerst nog even een weetje voor alle mannen met een bierbuik. Of in ieder geval met een buik. De bolle buik die veel mannen op latere leeftijd ontwikkelen komt niet door het nuttigen van te veel bier. Maar door een afname van het hormoon testosteron. Hierdoor neemt de spiermassa af en krijgt men meer vet dat bij mannen opgeslagen wordt in de buikstreek. Nou, weet je dat ook weer. Dus als je je bierbuik zeg maar wil kwijtraken, dan moet je testosteronpillen gaan slikken. Of gewoon accepteren dat je een bierbuik hebt en dat je bent wie je bent. Ja, toch? Ik wens je een smakelijke lunch en wat mij betreft graag tot morgen om 10 uur ben ik weer een nieuwe aflevering van Wadde Macchiato. Hoi!

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat meldde Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rosemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
5: Oh Maggie, I wish I'd never seen your face.
0: Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
3: Robert Walters met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Van de boot tot de vuurtoren.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De Demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
3: Trots op Texel.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en 1/3 voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Show.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Show.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag met af en toe een opening tussen de wolken. Het blijft grotendeels droog en de kans op een bui is klein. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit westelijke richting, windkracht 2. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een rustige, droge en zachte nazomerdag met een zwakke westelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
1: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
4: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
3: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: is Zo Lekker Holland op Radio Texel.
1: Is Doris thuis?
2: Al bij duurt, meneer Korstijn. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor.
1: Ja, ja. Hadi Doris, hoe is het ermee?
2: Goed, meneer Korstijn, goed. Maar wat vind ik dat nou jammer dat u zo over was komt binnenzetten?
1: Hoe dat zo?
2: Nou, kijk eens hier. Als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd. Een kopje thee gezet en...

0: schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd.
1: Nou, als je er zo over denkt, dan ga ik maar weer.
0: Nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Maar moet je even luisteren. Een relatie van mij, hè?
1: Ja.
0: Die heeft net zoiets meegemaakt.
1: Ga weg.
0: Ja. Mijn allerbeste vriend had een halve ton verdiend. Maar de belasting had hij daar niks van verteld. En op een goede dag, toen legde zij beslag.

0: Nou, ik geloof dat ik toch maar beter op kan stappen.
1: Nee, daar gaat het niet over.
0: Oh nee?
1: Nee.
0: Oh nee?
1: Nee, maar nou we het er toch over hebben. Een kennis in hoge nood, die ik wat geld aanbod. Zee, die 7 piek, die heb je morgen terug. Pas na een maand of 8, kwam hij diep in de nacht. En riep, hier is een gulden.

0: Als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd. Een kopje thee gezet en de visite afgezegd. Waarom heb je mij dat niet even verteld? Een briefje geschreven of opgebeld. Dan had ik kunnen zorgen voor een koekie bij de thee. En meer piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd. Zeg meneer Kostijn, als ik even vragen mag, waarom kwam je eigenlijk op visite?
1: Wel, de bedoeling was dat ik met jou een gramofoonplaat zou maken.
0: Oh, nou dat is bij deze dan gebeurd, hè? Maar toch, als ik wist dat je zou komen...
1: Ja, dat weet ik dan wel. Dan...

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Zo lekker Holland.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De onderzoeksraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pelchtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

8 uur geweest. Tijd voor 2 uurtjes reggae. We begonnen deze uitzending met street reggae van Pressure Buspipe samen met Slughead. Wat hebben we vandaag allemaal? Gewoon wat je gewend bent van reggae on the move. Dat is Clemens rond de klok van 8:30 met het laatste reggae nieuws en zijn platen voor deze week. En ja, ik zei het al, gewoon wat je gewend bent van reggae on the move. Nieuwe reggae, oude reggae. Het was een rustig weekje, dus er komen wat meer oudere platen langs. Ook lekker natuurlijk, want het blijft maar doorgaan, de nieuwe muziek. Af en toe een oudje is ook wel lekker. De volgende die is van Lentro Loop. Samen met Isa, Hollow Point en een Danny nog wat. Dat kan ik net niet lezen. Een nummer heet Muffin Kings. Ragamuffin run the world. Ladies and gentlemen.

Een lekker clubje bij elkaar. Lentro Loop, Issa, Hollow Point, Danny English en Bunny General. Oftewel, de Muffin Kings. Ja, als je dat hoort. Als een beetje reggae liefhebber. Deze plaats komt bij mij zomaar binnen.

geremasterd zelfs nog. Hij is dus nog ouder. Hij gaat nog wel een tijdje door. Alhoewel, hij is bijna af. ja, dat is een... De volgende plaat is ook een setje. Ook met z'n tweeën. Ja. De eerste is van Linville Thompson. Het nummer heet Ja is the Conqueror.

0: Lynn Fall Thompson, Ja is the Conqueror. Ja, is het nu het ramp-up rhythm. En als je goed luistert, zit het er misschien wel een beetje in. Dit is de nieuwe Maika Shimaya. Rootsman Stiley.
1: Ja, dat kan zo, ja.

Ja, ja, gewoon weer een heerlijke plaat van Maika Shimaya. Dit keer op het Ramp Up Rhythm. Het nummer heette The Rootsman Stylee. Heerlijke plaat. Dit rhythm is ook weer eens uit de kast gehaald.

0: Anthony B op het Think Twice Rhythm, opnieuw uitgebracht. Hij blijft lekker. Too Much Guns in Town. Na de volgende gaan we contacten met Clemens.
1: Voor het laatste rekennieuws.
0: En zijn platen voor deze week.

0: Gentlemen. Bloodclaat. Boom. Boom. Ja, heerlijk. Lucifer, Son of the Morning, Turtleman. Nooit van gehoord. Wel een heerlijke plaat. Beetje Max Romeo erin, hè? Of een beetje. Heel veel.
1: Hij heeft wat verleend.
0: Hij heeft wat, ja, laten we daarop houden. Daar is hij dan, Clemens, rond de klok van 8:30. Voor het laatste
1: elke keer
0: nieuws.
1: Elke keer weer. Hè?
0: Elke keer weer. En zijn plaat voor deze week.
1: Yes.
0: Hoe gaat hij gaan?
1: Ja, wel lekker. Wel lekker, sowieso. Het is maandag, dus het is mijn favoriete dag. Ja. Ik vond het een matig weekje. Maar goed, ja. Zoals elke week vinden we er altijd wel een paar. Maar,
0: we zijn verwend. Hè?
1: We zijn een beetje verwend, dat is waar. Er zitten ook een paar knalletjes tussen. Maar ik denk niet dat de beste van de maand uit deze week komt. Weet ik eigenlijk wel zeker.
0: Nee.
1: Maar je moet een pareltjes er even tussen vandaan vissen.
0: Ja.
1: Nou. Toch, we doen het best. En inderdaad, ik heb ook wat oude plaatjes erin gezet om er toch nog een feestje van te maken. Ja. Komt helemaal goed, komt helemaal goed. Wat hadden we allemaal afgelopen week? Nou, Luton Faya heeft ook een plaatje op het Down in Jamaica Rhythm. Volgende week het hele schijfje trouwens. Maar deze week doen we het nog met de single van Luton Faya, Bad Traffic. Busy Signal, twee platen deze week. Tenminste twee die ik kon vinden in ieder geval. Eentje solo, Protect My Life, Oja. En eentje doet hij samen met Tiana Bianca. Nooit van gehoord.
0: Nee.
1: Maar nu wel.
0: Inderdaad.
1: De plaat heet Roll It and Shake It. Ja, dan de Guilty Pleasure van de week. Ik heb er eigenlijk twee. Maar dit is de eerste. Een beetje een guilty pleasure plaatje vind ik. Want eerst dacht ik van, nee, dit kan echt niet. Dit kan echt niet. En ja, een paar keer geluisterd. En toen kon hij toch wel. Lady Da Flame, ook nog nooit van gehoord. Sinds kort. En Ganguly hebben een plaatje samen. I Need You. En blijkbaar is het een remix. Want dat zat erachter. Ganguly komt nog met nog een plaatje, maar die staat in mijn top 5, dus daar kom ik van meteen op terug. En ja, daar is hij weer, de Future Man. Heeft ook een plaatje samen met Morado, samen met The Little Lion Sound. En ja, ik had hem eigenlijk, ja, het is echt een heerlijke plaat.
0: Ja.
1: Ik had hem er wel uitgeknikkerd uit mijn lijstje, omdat ze gaan Spaans zingen na een minuutje. Of wat voor taal dat ook is. Ja, dat vind ik toch altijd minder hoor.
0: Nou, maar goed. Bij deze plaat kon het wel, vond ik.
1: Ja, ik heb hem er ook weer terug in gezet, want hij is gewoon lekker, hij is gewoon lekker. Ja, Cutie Ranks, die trouwens met een nieuw album komt over, nou, over 2 weken. Hij heeft nu ook een album, maar dat is een compilatie cd'tje uitgekomen van hem. Het is moeilijk met Cutie Ranks. Het is echt een van de 10 platen.
0: Nou, 20.
1: Ja, oké. <okay. laughs> ik denk ik mat hem. maar goed, ik kon denk ik 2 platen van dit hele album afhalen. En één daarvan is Talk, Demma Talk. Die vind ik dan wel weer lekker. Maar goed, over 2 weken heeft hij een nieuw album. Dus nieuw werk, denk ik. En het zal wel allemaal rommel zijn. denk ik. Ben ik bang. Want de singeltjes die hij de laatste tijd uitbrengt,
0: nee.
1: Hoe zeg je dat? Die snijden geen hout. Savannah, ja, daar is ze weer. Ongeveer 1 keer per jaar heeft ze een singeltje. En ja, het werd blijkbaar weer eens tijd. Jeans en Marina, het is niet geweldig. Maar ja, het is toch nieuws. Mr. Command, samen met Chessy Deck, ook een plaatje gemaakt. Back to the Roots. Ja, zo is het nou eenmaal. Lady Saw staat in mijn lijstje met een oudje. Daar is hij weer. Het Anything for You rhythm. Ja, daar zijn we de laatste maandjes al vaker platen op uitgebracht. Maar dit zijn volgens mij allemaal oude plaatjes. Ladies Hall. Allegations. Even kijken, ja. Hij is, wat is het, een maandje geleden of zo? Anderhalve maand geleden overleden van Moya. Maar sindsdien komt er elke week een plaat uit. Deze week is het met Jad Thunder samen. En ja, Phantom Moya is wel op zijn best in deze plaat. Maar ik heb hem toch niet in mijn top 5 gezet. Want hij had ook een beetje irritaties, die plaat.
0: Ja, zeker.
1: Nou, in principe doet hij ook zijn best. Maar het, ja, ik vond het refreintje een beetje irritant. En de laatste minuut nogal veel gitaar. Was even te veel voor mij. Maar Phantom Moya, heerlijk, heerlijk op deze plaat. Born Free. Ja, er is weer een slangtank plaatje. Altijd lekker, zou je zeggen. Deze keer is die van Mr. Vegas. De plaat heet Turn Up. En ja, dan ben ik eigenlijk al bij mijn top 5 gekomen. Maar ik heb ook een kladblaadje naast me liggen, zie ik. Ja, het is heel weinig. Het is, het is allemaal heel schaars deze week. Maar ja, we hadden 3 singeltjes de afgelopen weken van Assisi Romeo. En ja, meestal komt er dan een album. En ja hoor, er komt een album van Assisi Romeo. 2 oktober, dus dat is nog even 2,5 week wachten. Sign of the Time heet het schijfje. En 3 platen kennen we al. En de rest gaan we checken voor je.
0: Ja.
1: Als het wat is, dan hoor je het bij Reggae on the Moon. Even kijken, Torch komt ook met een nieuw album. Even kijken, over 2 weken. Meestal is dat een heleboel rommel bij elkaar. Maar we gaan het toch even in de gaten houden. Ja, dan dat was het eigenlijk voor het nieuws. Heb ik een top 5 voor je?
0: Ja, brandlos.
1: Met, daar zitten ook 2 oude platen in. Ja, want het was niet de beste week, zullen we maar zeggen. Dus dan doe ik altijd oude plaatjes. De eerste is wel de lekkerste plaat van de week, vond ik. Is van Siggy Ricardo. Head Up heet de plaat. En ja, daar kan je me wel voor wakker maken. Dus daar gaan we zo meteen mee beginnen. Ja, nog zo'n guilty pleasure van mij in ieder geval. Ik geloof van een jaartje of 2 geleden, weet het niet precies. Maar is al wat ouder. Sessie Foster. Ja, ik had daar ook nog nooit van gehoord. Maar dit plaatje had ik nog wel ergens in een mapje staan. Ik kwam hem weer eens tegen en ja, lekker gewoon. Lekker zoetsappig. Lekker bongootje erin. Wat wil je nog meer? Leuk hoesje, zie ik. De plaat heet Sugar Water. Ganguly, ik had het er al over. Heeft ook een solo plaatje. 2 weken geleden, geloof ik. Maar ik had hem gemist. Maar ik had hem toch gevonden. Ik vond hem wel lekker. Dancehall plaatje. Aim Fire. En die duurt meestal niet zo lang. Ganguly dus. Ja, ik ben ook nog wel eens van de rare plaatjes. Toch?
0: Ja, de laatste tijd doe je goed je best.
1: Nou, in ieder geval deze week dacht ik van dat komt wel goed met de gekke plaatjes, want ik heb er weer eentje. Hij is van Red Boy, doet het samen met Andy Music en ja, de plaat heet Speed en hij is een beetje raar, maar ik vond hem toch lekker. Ik denk, kan mij het schelen, ik gooi hem er gewoon tussen. Dat ga je zo meteen horen. Nog een oudje als laatste. Van de 5 platen dan. Agent Sasko. Ja, die is al bijna altijd wel lekker. Met een bassplaat Conqueror op het Darker Shades Rhythm. En die is al echt wel oud hoor, geloof ik. Oh, 2017. Ja.
0: Valt mij toch?
1: Ja, valt mij. Is wel een tijdje geleden. Maar toen maakte ze ook al heerlijke platen. Dat dus.
0: Ja.
1: Veel meer kan ik er niet van bakken. Ik zag ook geen dooien.
0: Nee, gelukkig een keer niet. Laten we daar maar op houden dan.
1: Slaan even een weekje over.
0: Ja, alhoewel. Oh nee, dat was een jaar. Nee, ja, ja. Nee, inderdaad.
1: Ja, dat was Dolly Parton.
0: Ja.
1: Dus ja, volgende week ook nog niet de laatste uitzending van de maand, zie ik. Dus daar hoef ik me ook nog even niet druk over te maken. Had jij nog iets schokkends van afgelopen week?
0: Nee, want onze lijstjes kwamen aardig overeen, zag ik bij de nieuwe
1: plaat. Zag ik ook. Ik zag zelfs dat jij ook de Perfect Kinemania overgeslagen had. Of misschien heb je hem gemist.
0: Nee,
1: maar,
0: ik heb niet gemist.
1: Deze kon echt niet.
0: Nee.
1: Ik heb het wel geprobeerd, maar die kon echt niet. Nee, komt trouwens, die komt ook volgende week met een nieuwe plaat, met nog 2 gasten, geloof ik.
0: Ja, die is volgens mij wel lekker, dacht ik.
1: Een remix, dacht ik. Oh. Zoiets.
0: Nou ja.
1: Dag, tot ziens. Maar maakt niet uit, dat ga je volgende week horen. Had ik voor de, ja, ik had best wel veel geskipt hoor. Het was lastig. Het was lastig deze week. Maar goed, de uitzending komt toch wel weer vol.
0: Tuurlijk.
1: En ik denk dat we top 5 mag gaan draaien, of niet?
0: Ja, natuurlijk, we gaan ze draaien. We beginnen met de lekkere, dus...
1: Ja, de lekkerste plaat van deze week namens mij Siggy Regardo. En de plaat heet Head Up. Ja, ja.
0: Siggy.
1: Regardo. Nog een keer.
0: Why you never done Michael Jacob Jordan? Why this one again? Claim is tot volgende week.
1: Tot volgende week. Later.
0: Later. Ziggy.
1: Ricardo.

De platen van Climbers van deze week. Ja, ik heb nog 2 minuten. Volgende week is hij er trouwens weer. Met het laatste reggae nieuws en het zijn platen voor die week. Volgens mij had ik een kort plaatje meegenomen, die zoek ik nou even snel op. Ja, het duurt iets langer tot de tweede uur begint, zeg maar. Ik zet hem snel aan, straks de tweede uur reggae on the move. Make it bounce.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn zelfstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurde, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Stonlof heeft een verzamel uitgebracht.
1: Ja man, ze laatst jij nog man.
0: En deze voelde ik nog wel aardig. Van Sisla staat er ook op. Dus Dry Cry. Het album heet Champion Sounds Volume 2. Oftewel, het zijn allemaal dubplates van Stonlof. En ja, dat je het weet, zullen we maar zeggen. Je hoorde dus Sisla met Dry Cry.
2: Ja, Ricardo? All right, make it, bro.
3: Yo! Oh, them feel like them should know, you know.

Jeff, Mr. Williams en Lady I samen. Ring die alarm. Ja, we gaan nu even een blokje doen. We beginnen met deze. Hij heet Back to My Roots, Mystical Man samen met Tissy Dick. En dat is een hele plaatje.

heb ik gedaan vanmiddag, vanmorgen. Ik weet niet meer wat het was. Ja, ik ben bij 2 gestopt. 2 oudjes, maar wel lekker. Deze schoot als eerste er binnen. Die is van Steel Pulse en heet Back to

Steel Pulse, Back to My Roots. Vroeg maar, het is gewoon platen van 5 minuten. De volgende kwam ik ook op, die is van Tippa Eyrie en die heet Stick to My Roots. Well, samen met de Far East Band.

Drie keer Roots achter elkaar. De laatste was van Tim Eyring samen met de Far East Band. En die heette Stick to My Roots.

Ach, meisje toch. Lady Flame samen met Kango Lee. De remix van I Need You. Ja, Clemens vroeg zich af of deze wel kon. Vraag me ook af. Wat had ik bij deze plaat al vanmorgen, die ik zelf had uitgekozen. Ik ken deze ook wel. Vibrate samen met Russ Fraser Jr.

Firebird samen met Russ Fraser Jr. More and More. Zo, we hebben het 12e uurtje wel gehad bij Reggae on the Move, zou ik zeggen. De volgende die is van Mikey Dangerous.

Mikey Dangerous. Met het nummer Finest Herbs. Gaan we nog even verder. Dit is Heart of Fire. Het nummer heet Good Draw.

John Thunder. Ach, meisje toch. Samen met Phantom Moya. Born Free. En inderdaad, de gitarist op het eind. Had wat te veel in zijn checkie gedaan, denk ik. Dit is Bussy Signal.

Attic. Busy Signal, Protect My Life. Oh ja. Ja, het zit er alweer op. Het is alweer bijna 10 uur. Tijd om te gaan. Ja, ik had van de week in gedachten Cool en Kalm te gaan draaien van de volgende band. Maar de band stond ook in Clemens' lijstje. En het is ook gewoon een heerlijke plaat. Dus ja, en ik was hem al bijna weer vergeten. Ik kom er net weer achter tot hij staat namelijk onderaan zijn lijstje. Ik kom er net achter tot hij er staat. Dus ja, ik moet hem gewoon gaan draaien. Ik zou zeggen, tot volgende week zijn we er weer. Iets na 8, 2 uurtjes lang. Reggae on the Move van 8 tot 10 op Radio Texel. Ja, tot volgende week dus. De laatste die is van Israel Vibration. Het nummer heet niet Cool and Calm, maar Rumors of War. Tot volgende week.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn we natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
5: Where were you?
0: Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. En hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. De volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.